de mooie is het kom de uiltje op. Als het mij het, ja, dit is het een visje.